0: Achimota Follies.
1: Yes.
0: Dwani and Dwani and Achimota Follies.
1: Yes.
0: Yedika so ye tissues kakra. Do what a boo honey problem call your tissues. Ye tissues kakra ni afia sase. Yidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidig every Thursday bia every Thursday bia kwachi mota folis
1: yes
0: mpaye jenny and prayer group we na obeye shira jenny and ye prayer group na ye ye bom pai watch mota folis every Thursday ye start no 8 o'clock pepe ye ma 12 mpa ho sa wo adwuma bia obetum akonti 12 pepe ni apon 12 pepe ni apon na so ni awon watumi akoye wo bebi a obekwa watumi akọ bebreba evie sanko adwuma because 12 pay upon anopa 8 to 12 anopa 8 Thursday 8 o'clock am to 12 no pepe ni upon obi anko na adwuma yekasi yajiwa show the whole day dabi ukobom pa ye ba obedidi wo adwuma bi a wo so kọ me so me normal no normal obetumi ye off ye pua obetuma friend wo so ye 0595 0595 71 71 52 52 52 0595 0595 71 71 52 52 52 no ma ye pompe obetuma frey wo so no ye pompe unsi ye free ape frey sisi ado frey wa ye jumi fa ye pompe frey wo so nye no mo pa ye 0595 0595 71 71 52 52 52 52 yes ye pompe friend ye no mo pa bia na wo
2: friend na ema
0: e bia
2: wa
0: try
2: ase wo
0: friend
2: so
0: ema
2: hello
0: yate nyam be fa ye so enye yen enye ye nyambe fa ye so aboa wate nyame be fa ye so nkesi ya ho den nyambe fa ye so aboa wo bra nyamo mpa ye
2: yo
0: ye das nyame shira wo 0595 0595 71 71 52 52 5252 last call 0595 0595 71 71 5252 5252 hello
3: Good evening,
0: Papa.
3: Pacho, your friend is well.
0: Pacho, kasa free hen.
3: Me kasa fi kudwa.
0: Pacho, kasa. Me tiyo pa, Papa.
3: Pacho. Misu ma ye, fred ma, ma ye, soed ma, daba, dami ye, lida, awa, soeba, sisya, ma, ma, funkwa, anti ye, ma, me bibia, ayeba, soe.
0: Papa, enke chri ye. Enkechiye
4: Brandia
0: mon wati Tazis ye watch waterfalls Brandia mon pa ruade besia pija wati Enkechiye obesia jina sena first no obesia first ni kra why yo ruade nka ye ho bye bye yedi yewi yedi asem kan nyina beba wie ye ye pompe freyen freyen wo 0595
1: 051
0: 5252 bye bye